Dit is De Nacht Jazz van de Concertzender. De volledige speellijst van deze 6 uur vind je op concertzender.nl of in de app.

Dat was Beethovens strijkkwartet nummer 1, opus 18 in F groot, door het Duitse Artemis Quartet, dat in 1989 werd opgericht, bekend juist om de uitvoering van die strijkkwartetten van Beethoven. De Oostenrijker Karel Czerny was behalve componist, pianist en pianodocent, zelf was hij leerling van Beethoven. Hij schreef bijvoorbeeld de nu volgende pianosonate, Sonate Concertante in F groot uit 1848. U hoort violist Kolja Lessing, pianist Anton Quarti van Karel Czerny.

violist Kolja Lessing en pianist Anton Kuerti speelden de sonate concertant van Karel Czerny. Uw aandacht nu voor het werk van Sigismund Rita van Neukom, ook een Oostenrijks componist uit de tweede helft 18e eeuw. Op het programma zijn Concert voor piano en orkest opus 12 in C groot, met Rico Fukuda als solist aan de piano. Verder Kölner Akademie, gedirigeerd door Michael Alexander Willens.

Dat was het pianoconcert opus 12 in C-groot van Sigismund Ritter van Neukomm. Michael Alexander Willens dirigeerde de Kölner Akademie. Solist aan de piano, dat was Rico Fukuda. In deze ochtendeditie bij de concertzender meest componisten die net als Beethoven werden geboren rond 1770. Zo ook Nicolaus Kroeft, die behalve componist ook ambtenaar was. Van hem sonaten voor horen en piano in E-groot. Met hoornist Herman Bouwman, pianist Lennart Håkansson. Muziek dus deze van Nicolaus Kroeft.

Van de Oostenrijker Nicolaus Kroft was dit de sonate voor horen en piano in E groot. Met hornist Herman Bouwman, begeleid door Leonard Håkansson. Dit is tot 10 uur vanmorgen de ochtendeditie van de Concertzender. Waarin vandaag muziek uit tweede helft 18e en begin 19e eeuw. Voor meer informatie kunt u het beste kijken op onze website concertzender.nl of in onze app. Liederen nu van Ludwig Berger door een fameus duo, de tenor Mark Padmore en pianist Graham Johnson. Ter opening hoort u Des Müllers Wanderlied van Ludwig Berger. Het is een opname uit 2004.

Dat waren achtereenvolgens het duo in S, opus 15 van Norbert Burgmüller en de Schottische Beelde, opus 112 van Carl Löwe, uitgevoerd door Colin Lawson, klarinet, en Neil Perez da Costa, fortepiano. Het derde werk in dit uur is van de hand van Carl Gottlieb Reisiger. Hij speelde viool en piano en was actief als dirigent van opera's, sacrale muziek en symfonisch repertoire. Ondanks al die activiteiten componeerde hij een groot oeuvre. We horen van hem het duo Briant in Bes Groot, opus 130, uitgevoerd door Pierre-André Taillard, klarinet, en Eduardo Torbianelli, fortepiano.

Dat was het duo Briljant in Besgroot, opus 130 van Carl Gottlieb Reisiger, uitgevoerd door Pierre-André Taillard en Eduardo Torbianelli. Zij spelen ook het laatste werk in dit programma, de sonate in Esgroot van Felix Mendelssohn Bartholdy, dat hij op 15-jarige leeftijd componeerde. Het werk heeft 3 delen.

Dat was tot slot de sonate in S groot van Felix Mendelssohn Bartholdy, uitgevoerd door Pierre-André Taillard en Eduardo Torbianelli. Dit was Zwerven door de Romantiek. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. De samenstelling was in handen van Johan van Veen.

Dit is de Concertzender met het programma Documento. In deze aflevering besteden we aandacht aan de 16e eeuwse muziek uit de Italiaanse stad Florence. In de Italiaanse geschiedenis geeft in de vroege Renaissance, oftewel de Quattrocento, Florence de toon aan. Een eeuw later is dat Rome. De 15e eeuw was de gouden eeuw van Florence. De stad groeide uit tot een van de machtigste en rijkste steden van Europa. Deze periode kenmerkte zich door ongekende artistieke bloei, economische dominantie en politieke verschuivingen, grotendeels gestuurd door de machtige familie de Medici. In deze aflevering hoort u muziek van componisten die geassocieerd worden met 16e eeuws Florence, vaak onder het patronaat van de Medici-familie. En denk dan aan Heinrich Isaac, Vincenzo Galilei, Francesco Corteccia, Giulio Caccini en Maddalena Consulana. We beginnen met muziek van de cd Firenze 1539, oftewel Florence in 1539. In dat jaar trouwt Cosimo I de Medici met Eleonora van Toledo, de dochter van de Spaanse edelman Don Pier Alvarez. Ter gelegenheid van dit huwelijk ging de hofcomponist van Cosimo de Medici, Francesco Corteccia, aan de slag. En dat leidde tot een combinatie van madrigale en instrumentale stukken onder de titel Musiche fatte nella nozze dello illustrissimo Duca di Firenze. We gaan luisteren naar drie ensembles onder leiding van Gabriel Garrido met een aantal werken uit deze bundel met huwelijksmuziek.

Dat waren achtereenvolgens de kantates Herr, auf dich traue ich en Meine Seele harret nur auf Gott van Johann Philipp Krieger. Ze werden uitgevoerd door Dorothee Miltz, Klaus Mertens en het ensemble Hamburger Raadsmuziek onder leiding van Simone Eckert. Ook de volgende twee werken zijn solo-kantates. De eerste is Ich will in Friede fahren, met een typisch Duitse bezetting voor één zangstem, vier basgamba's en basso continuo. Hierin hoort u Frans Fietstum, altus, en het ensemble Les Escapades. De kantate wordt gevolgd door Singet dem Herrn alle Welt, voor een heel andere bezetting, bas, twee trompetten en basso continuo. En deze kantate wordt uitgevoerd door Dominique Werner en het ensemble Le Concert Royal.

U hoorde twee solo-cantates van Johann Philipp Krieger. Eerst Ich will in Friede fahren, uitgevoerd door Frans Wittstum en Les Escapades. Daarna Singet dem Herrn alle Welt, uitgevoerd door Dominique Werner en Le Concert Royal. Krieger componeerde ook cantates op een Latijnse tekst. Een daarvan is Quis me terrierat voor sopraan, alt, bas, twee violen en basso continuo. U hoort Heidrun Luchterhand, sopraan, Kai Wessel altus, Christfried Biebrach bas en het ensemble Hamburger Raadsmuziek onder leiding van Simone Eckert. En datzelfde ensemble begeleidt de sopraan Dorothee Mieltz in het laatste werk van deze uitzending, Es stehe Gott auf, op de tekst van Psalm 68.

Dat waren tot slot twee kantates van Johann Philipp Krieger. Quis me territat werd uitgevoerd door Heidrun Luchterhand, Kai Wessel en Christfried Biebrach. En Es stehe Gott auf door Dorothee Mielts. Alle begeleid door het ensemble Hamburger Raadsmuziek onder leiding van Simone Eckert. Dit was Missa et cetera. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. Samenstelling Johan van Veen.

Goedemiddag dames en heren, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van een concertzender. Met muziek deze week alleen van Johann Sebastian Bach en wel kantate 19, Es erhubt sich ein Streit, geschreven voor het belangrijke feest Sint-Michaëls dag, wij kennen dat helemaal niet, maar in Duitsland is dat zeker een belangrijke dag. En het gaat om de strijd tussen Sint-Michael en een draak, niet Sint-Joris, maar Sint-Michael. En dat hoor je ook in het beginkoor, dat is één groot gevecht. Daar zet natuurlijk Bach zijn fuga's voor in. Nou, het is een ontzettend spannende, interessante muziek. U gaat luisteren naar een uitvoering. En het is leuk om te weten dat Hans Meerman bij deze opname was van de Bach-stiefung Zalgallen, ondanks van de Hoede Vloeds, in Teuven. Met Julia Doyle sopraan, tenor Georg Poploets en de bas Daniel Peres.

U hoorde kantate 19, Es erhobt sich ein Streit, uitgevoerd door de Bach-stichting St. Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. Dan gaan we nu door naar een heel ander verhaal, namelijk het vijfde Brandenburgsconcert. Ja, dat is een heel erg mooi virtuoos werk. En hier wordt het uitgevoerd, dat concert, door Les Arts Florissants, onder leiding van Paul Agnew, en het klaversymbool wordt bespeeld door de virtuoos Benjamin Allard.

U hoorde de opname die net uit is van het 50-ballenbus concert, uitgevoerd door Benjamin Allard op clavecimbal en Lazare Florissant onder leiding van Paul Agnew. En dan gaan we nu afsluiten met de tweede Franse suite, die in C klein, BBV 813, uitgevoerd door Marta Argerich.

U hoorde tot besluit de tweede Franse suite, uitgevoerd door Marta Argerich. Hans Meerman en ik, Govert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

0: Dag luisteraar, welkom voor een nieuwe aflevering van Concertzender Live met klassieke muziek. We beginnen met Fauré en Debussy in de Lutherse kerk in Groningen en eindigen, en dat maakt het grootste deel uit van dit programma, met werk van de Zwitserse componist Frank Martin. Maar eerst het concert in de Lutherse kerk in Groningen. Dat dateert van 24 juli 2024 en maakt deel uit van het laatste Aurora Festival, dat van 2024. We luisteren achtereenvolgens naar La Bonne Chanson van Gabriel Fauré en dan naar Claude Debussy met twee van zijn composities, de suite voor piano Children's Kona en zijn sonate voor fluit, altviool en harp. Uitvoerenden zijn Paul Komen, Nata Tsverelli, Yukiko Hasegawa en Ilona Timchenko piano, Klaartje van Veldhoven zang, Pieter van Loenen, Veselina Manikova en Lotus de Vries altviool, Noelle Weidman Erkan cello, Thies Roorda fluit en Joost Willemse harp.
1: U luistert naar Concertzender Live met Leo August de Bok.

We luisterden naar La Bonne Chanson van Gabriel Fauré en dan naar Claude Debussy met twee van zijn composities, de suite voor piano Children's Corner en zijn sonate voor fluit, altviool en harp. Uitvoerenden in de Lutherse kerk in Groningen waren Paul Komen, Nata Tsverelli, Yukiko Hasegawa en Ilona Timchenko piano, Klaartje van Veldhoven zang, Pieter van Loenen, Veselina Manikova en Lotus de Vries altviool, Noelle Weidman erkan cello, Thies Roorda fluit en Joost Willemse harp. Over naar een bijzonder concert, het hart van dit programma, dat plaatsvond op 23 juli 2024 in de Romaans-Gotische Sint-Margaretha-kerk in Norg, in de provincie Drenthe is dat. Het concert dat mijn collega Jaap Zijp erop nam, is volledig gewijd aan de Zwitserse componist Frank Martin. Toen Frank Martin op 21 november 1974 in Naarden overleed, liet hij een rijk en ook belangrijk muzikaal oeuvre na. Martin behoorde tot de selecte schare 20e eeuwse componisten van wie de muziek vrijwel integraal uitgevoerd werd. Er was en is behoorlijk wat aandacht voor zijn composities en dat staat eigenlijk wat in contrast met de bescheidenheid van de componist. Die investeerde nauwelijks in het promoten van zijn eigen werk. Hij schreef vooral en het liefst in alle rust en wist zich verzekerd van de zorgzaamheid van zijn tweede echtgenote, de fluitiste Maria Boeke, die haar man maar liefst 43 jaar overleefde. Natuurlijk, als je 102 jaar oud wordt, dan kan zoiets. Van Frank Martin is dit het trio sur les mélodies populaires irlandaises met aansluitend Pavane couleur du temps. U hoort Jan Ipenota, cello, Lotus de Vries, altviool, Arisa Fujita en Pieter van Loenen, viool en Carlien Bartels, cello.

We luisterden naar Trio sur les mélodies populaires irlandaises en naar Pavane couleur du temps van de Zwitserse componist Frank Martin. Frank Martin werd in 1890 geboren in Genève. Zijn vader was een calvinistische predikant. In het gezin werd naar hartelust gemusiceerd, gezongen en toneel gespeeld. Frank voelde zich zeer aangetrokken tot de piano. Op zijn 12e had hij de meest overweldigende ervaring van zijn leven. Hij hoorde de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach. En Bach werd zijn enige ware leermeester. Martin heeft nooit een conservatorium van binnen gezien. Hij nam privélessen en studeerde wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Genève. In 1926 vestigde Frank Martin zich in Genève en stichtte er de Société de Musique de Chambre de Genève, een gezelschap dat hij 10 jaar lang zou leiden als pianist en clavecinist. Frank Martin worstelde met de muziek van Arnold Schönberg, maar komt uiteindelijk tot de conclusie dat muziek zonder harmonie voor hem geen haalbare kaart is. Frank Martin verhuisde in 1946 naar Nederland. Frank Martin stierf op 21 november 1974 in zijn geliefde huis aan de Bollelaan in Bikbergen bij Naarden. Hij was een componist die met kop en schouders uitstak boven de rest van componerend Nederland, maar zich daar nooit op liet voorstaan. Een componist die een meesterwerk 40 jaar in een laadje kon laten liggen. Niet uit arrogantie, maar uit bescheidenheid. Et la vie l'emporta, de titel van een van zijn composities, en het leven overwon betekent dat, is een waardig motto voor een componist die de schoonheid zocht en vond, een mens die het waarachtige eerde en een denker die geen sectarisme duldde en als calvinist een katholieke mis toonzette. Volgen nu ook van Frank Martin trio à cordes et quintette pour piano, de violo, alto et violoncello. Het staat er zo in het Frans. Ik vermeld nog even de uitvoerenden. Dat waren in de Sint-Margaretha-kerk in Norg Jan Ipenota cello, Lotus de Vries altviool, Arisa Fujita en Pieter van Loenen viool en Carlien Bartels cello. Alle eer nu aan een groot Zwitser en eigenlijk ook Nederlander, Frank Martin.

We luisterden naar trio akkoorden, ik aan het pour piano, de violon, alto en violoncello, van de Nederlandse componist Frank Marta. Uitvoerder waren Jan Ipenota, cello, Lotus de Vries, altviool, Arisa Fujita en Pieter van Loenen, viool, en Carlien Bartels, cello. Het concert vond plaats op 23 juli 2024 in de Sint-Margaretha-kerk in Norg. Tot slot van deze aflevering, Concertzender Live met klassieke muziek, hoort u nog drie fantasiestukken opus 88 van Robert Schumann. Uitgevoerd door het Sitkovetsky-trio met Alexander Sitkovetsky, viool, Wu Chang, piano en Izang Enders, cello. Ik neem hier afscheid van u. Ik vind het fijn, ik vind het heel fijn dat u erbij was. En ik zou zeggen, heel graag tot hoors. Op de concertzender natuurlijk.

Dit was een in vergetelheid geraakte Amerikaanse blueszangeres met een delicaat stemgeluid. Lil Green heette ze, afkomstig uit Mississippi. Ze was nog maar een tienermeisje toen ze al rondtrok als zangeres. Geruime tijd had ze een nachtclub act met Big Bill Brunzi. Maar erg lang heeft haar loopbaan niet geduurd, want ze stierf al in 1954 op haar 34ste. En wellicht daarom is ze zo weinig bekend gebleven. We blijven nog een beetje in dezelfde sfeer. Gitarist en in dit geval ook zanger Teddy Bunn. Bij het trio van trompetist Hot Lips Page. Met een lied vol zelfkennis. Waarin een man etaleert wat er zoal niet aan hem deugt. De Evil Man's Blues.

Na cowboyformatie The Sons of the Pioneers met The Timber Trail was dit een stuk met de fraaie titel Blight of the Fumblebee. Twee saxen, de alt van Paul Desmond en de bariton van Jerry Mulligan. En die laatste was ook de componist hiervan. Te vinden op het album Two of a Mind uit 1962. De bassist is ook het vermelden waard, John Beale. En de slagwerker was Connie Kay. Een oud, maar nog altijd aangrijpend liedje van Louis Davids en Margie Morris gaat over wat een zeeman moet ervaren als hij de haven uitvaart. En Ramses Shaffy zette het in 1970 op zijn album Zonder Bagage.

Als de tros werd losgesmeden en de plank werd weggesjord. Als je onderdrukt hoort snikken en je oog zo branderig wordt. Als je al je lievelingen schreiend aan de kade ziet. Voel je voor het eerst hoeveel je in je landje achterliet. Als je opstoomt langs de kade naar de mysterieuze zee en de mensen langs de oever hollen lachend, huilend mee. Als je het ranke, slanke puntje van de Westere Toren ziet, voel je voor het eerst hoeveel je in je landje achterliet. Als de kolonialen zingen met een zenuwschor geluid, Hollands vlag gaat nooit verloren, nou vooruit de haven uit. Als je naast je de officieren trillen en verbleken ziet, voel je o zo fel hoeveel je in je landje achterliet. Als je aankomt in IJmuiden en de boot ligt even stil en de hofmeester komt vragen of je nog wat zenden wil. Als je even later langzaam Hollands kust verdwijnen ziet, voel je martelend en sarrend wat je in Holland achterliet. Als de vuurtoren nog zwakjes uitsteekt boven het grijs en bruin, als de lijnen dan vervagen van het mooie blonde duin. Als je turend in de verte moeders trouwe ogen ziet, voel je eindelijk heerlijk huilend wat je in Holland

Nou, als je het over filmische muziek hebt, dit roept bij mij altijd de sfeer op van een stoet zigeuners die door een woestijn trekken. Bakif, compositie van Juan Tizol, met een arrangement van Duke Ellington, wiens orkest we hoorden in deze opname uit 1941 en met een glansrol voor violist Ray Nance, voor wie het nog een helse tour moet zijn geweest, want hij kreeg nauwelijks de tijd om te oefenen. Hij mopperde daarover, maar Ellington zei dat hij spontaniteit verlangde. En dan zeggen de kenners dat ze kunnen horen dat Ray Nance en ook Juan Tizol op de ventieltrombone enigszins ongemakkelijk klinken. Desalniettemin ontstond een muziekstuk van grote schoonheid, met op baritonsax Harry Carney, slagwerk Sonny Greer, en er waren er ook nog op trompet Wallace Jones en op cornet Rex Stewart. En ervoor dat illustere Britse variété-duo Flanagan en Allen met Henry Hall en de BBC Dance Orchestra. Iets totaal anders, een lesje jodelen.

0: Michael Flanders en Donald Swann op hun album The Bestiary of Flanders and Swann, met dit keer het gordeldier. En de jodelinstructie kwam van Gubble Reeves, alias de Texas Drifter. Ik had toegezegd dat we ook vandaag weer even in de klassieke hoek van het paleis gingen ruiken. Het volgende heeft onverwacht misschien klassieke roots. We krijgen een zanger te horen die op dat moment al behoorde tot de generatie die langzaam maar zeker opzij werd geschoven door de jongeren van de rock'n'roll. Perry Como. In 1957 scoorde hij met deze opname zijn laatste nummer 1 hit. En op die plaat daar stond een lied waarvan de melodie was gebaseerd op een thema van Johannes Brahms, gecomponeerd in 1880 uit de academische festivaloeverture Opus 80. Door de liedschrijvers Paul Vance en Lee Pockris werd daar Catch a Falling Star van gemaakt. En op de B-kant van het singeltje stond Magic Moments van Burt Bacharach en Hal David. Een van de eerste producties van dat duo. En dat werd nu juist in Engeland weer de grote hit. We laten beide kantjes horen. Twee keer Perry Como. En in beide gevallen ondersteund door de Ray Charles Singers.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch

Shambhala was dat, de Beastie Boys. Een formatie die we nog niet vaak in het paleis hebben gehad. Kwam van het album Ill Communication uit 1994, dus ook al behoorlijk op jaren. En dan mag het wel in het paleis van Weemoed, waarin het gaat over muziek van gisteren en vooral eergisteren. We zijn er weer zo'n beetje doorheen. Techniek dit uur Willem van Schip, samenstelling en presentatie Sjaak Rodenburg. En de tijd die nog rest is voor een godheid op de vibrafoon. Lionel Hampton met Crazy Rhythm, een opname die werd gemaakt tijdens een verblijf van Hampton in Parijs in 1955.

Dit is House of Hard Bop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste van deel van een serie uitzendingen die in het teken staan van 100 jaar Miles Davis, 100 jaar John Coltrane. In deze serie komen de complete opnamen aan bod van het legendarische Miles Davis Sextet met onder andere John Coltrane. Deze groep bestond van 1957 tot en met 1959. Miles Davis vatte eind 1957 het plan op om zijn toenmalige legendarische quintet uit te breiden tot een sextet, door toevoeging van alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Deze nieuwe line-up bestond dus nu uit Davis, trompet, Coltrane, tenorsax, Adderley, alt-sax, Red Garland, piano, Paul Chambers, bas en drummer Philly Joe Jones. Na een eerste engagement besloot Davis om de studio in te gaan met deze bezetting en dat gebeurde 4 februari en 4 maart 1958 in de Columbia 30th Street Studio in New York. Deze opname resulteerde in het album Milestones en werd uitgebracht op het Columbia label. Het eerste stuk is een blues van Jackie McLean getiteld Dr. Jekyll, uitgevoerd in een razendsnel tempo met een swingende en crispy spelende Philly Joe Jones. Furieuze solo's van Davis en de beide saxofonisten Adderley en Coltrane houden ons bij de les. Bassist Chambers deinsde er zelfs niet voor terug om in zo'n tempo nog een gestreken bassolo neer te zetten. Wat volgt is een medium slow blues van Miles Davis getiteld Sits Ahead, met een inspirerende solo van John Coltrane, begeleid door Miles Davis aan de piano, gevolgd door een diepe, in de groove gewortelde solo van Miles Davis, waarna hij weer achter de piano kruipt om met verrassende akkoorden de solo van Cannonball Adderley te begeleiden, die niet van zijn stuk te krijgen is. Vervolgens weer een snelle blues, maar dan van de hand van John Lewis en Dizzy Gillespie getiteld Two Bass Hits. Het is een tour de force voor de beide saxofonisten, gesteund door een op het scherp van de snede spelende Philly Joe Jones.

U hoort nog twee tracks van Milestones, met als eerste het titelstuk geschreven door Miles Davis. Het bijzondere van dit stuk is dat het de eerste stappen zijn van Miles naar een meer modale vorm van improviseren, een richting die uiteindelijk zeer bepalend zal zijn voor de ontwikkeling van het spel van John Coltrane. Miles Davis zegt zelf: "The challenge is to see how inventive you can become melodically," ofwel, de uitdaging is om te zien hoe creatief melodisch je kunt zijn. De hele band is duidelijk hoorbaar zeer geïnspireerd. Het laatste stuk is weer een blues getiteld Straight No Chaser van Thelonious Monk. Hier hoort u al bij John Coltrane zijn Sheets of Sound voorbij komen. Dit album is met recht een milestone.

Na de opname van het album Milestones werd de bezetting van de groep gewijzigd. Pianist Red Garland werd vervangen door Bill Evans en drummer Philly Joe Jones door Jimmy Cobb. Miles Davis wilde met deze groep meer richting de modale jazz en op aanraden van componist George Russell werd Bill Evans de nieuwe pianist die met zijn gevoel voor akkoorden en klank perfect zou passen in de muziek die Davis voor ogen had. Dat gold ook voor drummer Jimmy Cobb, die net zo hard kon swingen als Philly Joe. Alleen was hij minder spectaculair en had meer rust in zijn spel. Op 26 mei 1958 stond deze bezetting in de Columbia 30th Street Studio in New York voor het opnemen van 4 tracks. Deze 4 tracks zijn pas in 1991 in zijn geheel uitgebracht door Columbia op het compilatiealbum 58 Sessions. U hoort hiervan 2 tracks met als eerste het bekende On Green Dolphin Street van Bronislaw Kuiper. De piano-introductie van Bill Evans bepaalt direct de relaxte sfeer en groove van de groep en dat is exact wat Miles Davis in gedachten had. Als tweede hoort u de compositie Fran Dance van Miles Davis, opgedragen aan zijn toenmalige vrouw de danseres Frances Taylor. Als ondertitel kreeg het stuk de naam Put Your Little Foot Right Out. Miles Davis speelt hier de melodie met een demper waarbij elke noot is gemeend.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Miles Davis, afkomstig van de cd Milestones. En opname later uit datzelfde jaar van Miles Davis, afkomstig van de cd 58 Sessions, beide uitgebracht op Columbia Records. Samenstelling Erik Ineke.

luistert naar het programma De Wandeling hier op de Concertzender. Met vandaag een kleine selectie van werk dat recent op cd werd uitgebracht. Nou, allereerst is dat de fluitsonate in E-klein opus 167, getiteld Undine van de Duitse componist Karl Reinecker. Reinecker, die zich voor deze vierdelige sonate liet inspireren door de gelijknamige en ook beroemde novelle uit 1811, geschreven door Friedrich de la Motte Fouqué. Hier zijn voor u fluitist Brandon Patrick George en pianist Brian Wagern.

Je hoorde Karin Bentley Pollock op altviool en Daniel Glover piano. En zij speelde de sonate in F groot van Hugo Cauder. Nou, nog een componist die waarschijnlijk niet gemeengoed is bij alle muziekliefhebbers. Dan heb ik het over de Finn Selim Palmgren. Hij was tot het einde van de Eerste Wereldoorlog een gevierd pianist en componist. Maar ook hij is dus enigszins in de vergetelheid geraakt. En je kunt zo nagaan hoe jammer dat is, want we gaan een stuk horen. En dat komt van het inmiddels al 9e album in de serie Complete Pianomuziek van zijn landgenoot. Selim Palmgren die schreef meerdere stukken met dezelfde titel, Humoresque. En daarvan laten we er 3 uit zijn vroege periode horen. En daarna hoort u het Intermezzo Valsant, opus 65, een werk uit 1918.

U hoorde pianist Juni Somero, die speelde een viertal korte stukken van Selim Palmgren. We gaan naar het slot van de uitzending en dat is gewijd aan een Amerikaan van Servische afkomst. Ik heb het over Bogdan Bogdanovic. Hij schreef de Music Garden Suite, een werk voor gitaarduo, speciaal voor deze twee mensen. En dan heb ik het over Antigone Goni en Eleonora Peretta. Die zult u dus zo direct ook horen. Er is nog iets bijzonders over dit werk te vertellen, want het is namelijk gebaseerd op een niet-alledaagse bron. En dan heb ik het over het 15e eeuwse lied van de Franse componist Gilles Binchois. U gaat nu eerst luisteren naar die Music Garden Suite. Die bestaat uit 5 delen. Adieu, adieu, mon souvenir, cantilena, passacaglia en koraal. Hier is het gitaarduo Goni en Peretta.

U hoorde de Music Garden Suite van Dusan Bogdanovic. En daarmee besloten we althans bijna deze uitzending van De Wandeling. Want we hebben nog een heel mooi toetje voor u. Ik zei het daarnet al, die Music Garden Suite van Bogdanovic is gebaseerd op een eerder werk van Gilles Binchois. Die leefde tussen 1400 en 1460. Binchois was een van de aartsvaders van de Vlaamse polyfonie. Hier tot slot een staaltje van zijn schitterende werk.

Welkom luisteraars van de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Radio Romantica. Het komende uur wordt het heel mooi, want we gaan luisteren naar Spaanse romantiek. U kunt namelijk gaan luisteren naar orkestwerken van Joaquim Turina. Een man uit Sevilla, daar werd hij geboren in 1882 als de zoon van een beroemde schilder. Turina zelf koos een andere weg en hij werd vooral bekend als pianist. Maar daarnaast was hij ook muziekhistoricus, docent en criticus. En in alles wat hij deed, en zeker in zijn muziek, kun je Andalusië terugvinden. Je hoort als het ware de zon en het schitterende landschap. Luistert u om te beginnen maar naar de Symfonie van Sevilla, de Sinfonia Sevillana, een werk uit 1920 dat opus nummer 23 meekreeg. Je hoort een uitvoering door het Philharmonisch Orkest van Gran Canaria onder leiding van dirigent Adrian Leeper. En het werk telt 3 delen. Panorama bij de Guadalquivir en Feest in San Juan de Aznalfarache.

Ja, zo'n soort einde hoort wel bij deze sprankelende Sinfonia Siviana van Turina, uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Gran Canaria en dirigent Adrian Leeper. De symfonie wordt beschouwd als Turina's belangrijkste compositie. Hij schreef hem in 1920 en hij zat toen op het hoogtepunt van zijn carrière. Maar die liep al wat langer en die heeft voor de 5 jaar eerder een ander werk op, het symfonische gedicht Evangelio, waarmee Turina zijn naam vestigde. En ook in die orkestrale interpretatie van het evangelie hoor je Turina's Spaanse achtergrond terug. Hier is een uitvoering van het werk, Evangelio dus, opnieuw door het Philharmonisch Orkest van Gran Canaria en dirigent Adrian Leeper.

Dat was tot slot Chasse-Neige, het slotdeel van de volledige étude d'exécution transcendante van Franz Liszt, uitgevoerd door Daniel Weinberg. U hoorde een opname uit 2015 en daarmee besluiten we ook deze aflevering over Daniel Weinberg in onze serie in Chronieken van de Nederlandse Muziek. Het programma werd voor u samengesteld door Aukelien van Hoytema.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Noorderlicht. Het wekelijkse programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. Vandaag staan drie nieuwe cd's centraal. Te beginnen met Nordic Sounds, een recente uitgave op het label van BR Classic. Op deze cd zijn werken te horen van Holten, Sandström en de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi, geboren in 1963. Van hem klinkt het vierdelige koorwerk Kosiat uit 2001. In die periode verwierf hij grote bekendheid als koorcomponist met werken als Canticum Calamitatis Maritimae uit 1997 en El Hambo, eveneens uit 1997. De suite Kosiat is sterk geworteld in de Finse volkmuziek en heeft een eclectisch karakter waarin uiteenlopende invloeden worden samengebracht. De koortekst is ontleend aan de Kantelatar, een 19e-eeuwse verzameling Finse poëzie en folkloristische teksten die nauw verbonden is met de Fins-nationaal-romantische muziekstroming. Het werk bestaat uit vier delen. Na een introductie volgen Aurinko, de zon, Kuu, de maan en Pojantetti, de noorderster. Op deze nieuwe cd is het koor van de Beierse Radio te horen, onder leiding van Peter Dijkstra, in een live-opname uit 2025 vanuit het Prins Regententheater in München.

U luisterde naar het werk Kosiat van de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi. Ook de Zweedse componist en accordeonist Andreas Sporrong heeft een nieuwe cd uitgebracht op het label Footprint Records onder de titel Passage of Time. Het betreft zijn debuut-cd waarop zowel kortere werken als het grotere driedelige werk Movements zijn opgenomen. Movements bestaat uit de delen Awakening, Rotor en Reflection. De accordeonpartij wordt uitgevoerd door Andreas Sporrong zelf.

Dat was filmmuziek van Hildur Guðnadóttir uit de film Tár. En die muziek is ook live te horen op 15 juni in de grote zaal van het Concertgebouw. Volgende keer in dit programma meer muziek van deze Hildur Guðnadóttir, Associate Artist van het Holland Festival. Nu muziek van Annelies van Parijs. Deze Belgische componiste is een grote naam in de moderne muziek. Ze heeft voor Ensemble La Lumière haar werk Medea bewerkt voor sopraan, strijkkwartet en orgel. Haar kleurrijke muziek doet Frans aan en staat in de traditie van de Franse muziekwereld. Maar wat zo mooi is aan dit stuk is de geweldige stem van Bauwien van der Meer.

Dat was Medea van Annelies van Parijs en de geweldige stem van Bauwien van der Meer. Tot slot muziek van Mathilde Wantenaar. Haar meest recente werk schreef ze speciaal voor het Nederlands Kamerkoor en is nog te zien tijdens het Oranje Festival op 24 mei in Oranjewoud. The Song of Koyos is een avondvullend monumentaal nieuw werk. Wij gaan luisteren naar haar compositie La Canzone de Piccolo Uche. En hier zijn piccolo-speler Esther Esteban en slagwerker Sylvie Erau met muziek van Mathilde Wantenaar.

dat was het weer, luisteraars. Ik hoop dat je genoten hebt van dit programma Mona Lisa met muziek van vrouwelijke componisten. Mijn naam is Patricia Werner-Leansen. Tot de volgende keer. Dag.

Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo met vanavond jam sessions, in het Spaans descargas genoemd. In de jaren 40 was er een radioprogrammamaker, Sidney Torin. Hij deed ook de aankondigingen in de beroemde jazzclub The Royal Roost in New York City, waar Charlie Parker optrad. Sidney Torin, die de bijnaam Symphony Sid kreeg, deed er van alles aan de bebop wereldbekendheid te geven. Zijn radioprogramma was dan ook enorm populair. Lester Young schreef voor hem de herkenningsmelodie Jumpin' with Symphony Sid. Symphony Sid bracht vanzelfsprekend veel tijd door in de jazzclub Birdland. Door op een avond binnen te stappen in de daarnaast gelegen legendarische danszaal De Palladium genoot hij niet alleen van de Cubaanse dansmuziek, maar raakte hij er zo door begeesterd dat hij live radioprogramma's met descargas organiseerde. Hier allereerst de Puerto Ricaans New Yorker Joey Pastrana en zijn orkest met zijn compositie Sid's Walk. Dat eindigt met Plaza 7-8106, het telefoonnummer van het radiostation. Dan de live introductie door Symphony Sid bij een concert van Mongo Santa Maria en tenslotte de compositie van Lester Young, Jumpin' with Symphony Sid, gespeeld door het orkest van Tito Puente.

0: de connectie tussen Symphony Sid en de Cubaanse muziek. In de zaal The Village Gate in Greenwich Village, New York, werden al jazzuitvoeringen via de radio uitgezonden. Symphony Sid begon van daaruit de descargas, de jam sessions. Vele daarvan zijn bewaard gebleven omdat ze door het toenmalig Tico-label op de plaat werden gezet. Hier zo'n descarga rond 1966 met de Tico All-Stars, wel alle bekende jongens uit de Latino-muziekwereld. Over Latino-sterren gesproken. Op zondagmiddag in augustus om 3:00 zendt de concertzender een speciaal programma uit over de Cubaanse zangeres Celia Cruz. Maar hier nu die beloofde descarga.
1: Once again, ladies and gentlemen, we're very happy to present to you the most exciting, the most talked about night here at the Village Gate, presenting the Tico All-Stars. The album will be known as Descarga at the Village Gate.
2: Ladies and gentlemen, our first number will be a guajira. It's entitled Controversial Guajira. Guajira comes from the show. I'd like to feature our chair for the show, Marito Colón, Monguito and Chimito Rodriguez. Venga. Ricardo Lee, who will be featured on piano this number, our tenor flute, and our trombone, and our Pucci and trumpet.